collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Radio BNT.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het darkweb verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het darkweb verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdanseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Indoïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen, en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het Weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:50. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Hintham is de vertraging 20 minuten. Verder hier en daar iets van drukte, zoals bijvoorbeeld de A59 naar Den Bosch toe. Voor knooppunt Hooipolder 5 kilometer en ongeveer 5 minuutjes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

0: laten we samen bouwen aan Radio BNT.
1: Ja.
0: Het is dan geen stad, maar het is een radiostation. Vrienden uit de jaren 80 hoorde je Starship. En We Build This City. Ja, de dinsdag alweer.

Dragon Boon Man. I'm only human. Daarvoor de drie J's. Je zit in mijn hoofd. En de Bausa hoorde je met Magnetic. De meest gedraaide plaat op de Nederlandse radio in de maanden juli en augustus. Pedro luistert vanuit Dinteloord in Goeie Ochtend. Vera luistert in, wat heb ik erbij staan, Boksmeer. Hallo, vanuit Boksmeer zijn we er weer bij. En al een felicitatiebericht binnengekregen. Voor het mooiste meisje uit Margraat. Denk er aan om iets te melden voor dit radioprogramma. Ga naar radiobnt.nl. Volkswagen heeft een overeenkomst gesloten over de fabriek in Osnabrück. Het Duitse autoconcern die verkoopt die aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital. En de deelstaat Neder-Sachsen. De nieuwe eigenaren die bouwen de fabriek dan om voor defensiematerieel.

Dan volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. En dankzij de nieuwe overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden.

En FC Barcelona neemt extra veiligheidsmaatregelen in aanloop naar het Champions League-duel van morgen met Feyenoord. De Spaanse club die wil namelijk voorkomen dat de fans van de club uit Rotterdam op de tribunes zitten die bestemd zijn voor de aanhang van de thuisclub. Ze hebben alle tickets voor het duel op naam gezet. Stewards van de thuisclub die controleren bij de toegangspoorten van het verbouwde Camp Nou of fans het entreebewijs zelf hebben aangeschaft. En daarnaast wil FC Barcelona ook tijdens de wedstrijd controleren of er toch fans van Feyenoord op de tribune zitten waarop ze niet welkom zijn. Feyenoord zelf heeft trouwens bijna 3000 kaartjes gekregen voor het uitvak. De namen van al die supporters zijn bekend bij de club uit Rotterdam en de Spaanse autoriteiten. Nou, laten we hopen dat dat dan voldoende zal zijn en dat die wedstrijd morgen goed zal verlopen daar in Barcelona.

0: Jaren 90 voor Paradiso by Lando. Het is bijna 19:30. Een goede ochtend. Even een update van Flitsmeister en de ANWB. We zijn momenteel aan het controleren op snelheid op de A76... tussen de grens met België en Geleen bij 1.2. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 Eindhoven en de grens met België bij 18.0. De N270 Eindhoven bij 5.2. De N640 Hoeve bij 9.7. De A16 tussen Breda en Dordrecht in beide richtingen. Moet je even opletten, de hoogte van 50.0. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. De A58 Bergen-op-Zoom-Goes bij 140.8 in beide richtingen. Dan de A27 tussen Almere en Hilversum. Dan moet je nog even opletten bij 108.1.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. En in de regio is dat goed te merken. Veel dagelijkse files. Gelukkig weinig tot geen bijzonderheden. Wel op de A2 richting Utrecht file voor knooppunt Empel. 8 kilometer, 10 minuten. Ook de A58 naar Eindhoven. Tilburg richting Oorschot. 5 kilometer, 10 minuutjes. En de A67 naar Eindhoven toe. Tussen Someren en knooppunt Leendeheide 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jongerenbank Duut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor de TikTok-shop. De brandweer rukte vannacht met spoed uit in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2 uur. De politie rukte gisteravond met veel eenheden uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, rehab and all around the world. Daarvoor Billy Crawford, When You Think of Me. En Ella Langley met een nieuw liedje, Be Her. Ja, gisteren werd bekend dat Humberto Tan, die verwacht een dochtertje met zijn huidige partner. Het wordt zijn vierde kind. Eerder dit jaar zei de presentator opnieuw gelukkig te zijn in de liefde na zijn scheiding in 2023. Uit zijn eerdere huwelijk heeft de 60-jarige Tan twee dochters en een zoon. En hij wordt sinds begin dit jaar gelinkt aan de documentairemaakster Elise Rodenburg. En nu hebben ze dus bekendgemaakt dat hij papa wordt. 60 jaar. Ja, moet kunnen. Humberto Tan ziet eruit als 30. En Prins Harry en Meghan Markle, die zullen geen officiële rol gaan vervullen voor het Britse koningshuis. Dat blijkt uit een brief van koning Charles. En hij schept daarmee duidelijkheid over de status van het koppel dat sinds vorige maand weer in het Verenigd Koninkrijk woont. Ja, en gisteren werd ook bekend dat Patty Bracht, die keert na 22 jaar terug naar haar reality roots. En dat doet ze met Patty's Pose 2.0. De opnames voor haar nieuwe serie, die volgend jaar te zien is op RTL 5 en Videoland, zijn inmiddels begonnen. En Olivier Richters, die is afgelopen weekend getrouwd met zijn partner Desiree. Dat heeft de Dutch Giant bevestigd aan het ANP. En Lael Gül, die schuift aan in de eerste aflevering van Bus. En heeft meteen wat recht te zetten, want de schrijfster vertelde onlangs dat ze aan het daten is met een bekende Nederlander met kinderen. En die uitspraak maakte heel wat los. En daar heeft Lael inmiddels spijt van. Iedereen is aan het speculeren, legt ze uit. Op één website verscheen zelfs een poll met verschillende bekende Nederlandse mannen die mogelijk de mysterieuze date van Lael Gül zouden kunnen zijn. Eén naam kwam daarbij veelvuldig voorbij, want iedereen dacht dat het Weird Duck was, vertelt ze. Ja, en dat gerucht kan ze in ieder geval ontkrachten. Onderweg naar je werk met de allerbeste muziek. Radio BNT. 1985. Dit zijn de Three Degrees.

Ja, DNCA en Cake by the Ocean. Daarvoor The Three Degrees, The Heaven I Need. Ja, dat kunnen ze gebruiken daar in Oekraïne. Gisteren werd bekend dat Steve Witkoff en Jared Kushner... die hebben daar een beetje onderhandeld... omtrent de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En toen die twee Amerikanen Oekraïne hebben verlaten gisteren... kort daarna heeft Rusland Kiev weer aangevallen. Dus vlak voor hun vertrek zeiden ze nog dat het Kremlin bereid was... om te onderhandelen over vrede met Oekraïne. En die gasten stappen in een vliegtuig, zijn op weg naar Amerika. En meteen knalt Rusland weer een aantal bommen op Kiev. Dus of dat goed gaat komen, ik denk het niet. Ja. Ja, en komend weekend de Formule 1 race in Madrid. Aanstaande vrijdag om 2:30 begint de eerste vrije training. Het Formule 1-circus strijkt voor het eerst trouwens neer op het circuit daar in Madrid. Een stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. En dat betekent dat de GP van Spanje voor het eerst sinds 1990... niet plaatsvindt op het circuit in Barcelona. Het circuit de Barcelona-Catalunya. En dat zal ook even wennen zijn natuurlijk voor Max Verstappen... die 4 keer de beste was in Barcelona... waaronder zijn debuutzege in 2016. Een Nederlandse overwinning in Madrid zou gezien het huidige... seizoen een grote verrassing zijn. Nou, laten we er niet op hopen. Gaat hij het flikken, dan hebben we het allemaal meegenomen. Maar we zijn benieuwd. Aanstaande weekend dus in Madrid, de Formule 1. De man die binnenkort een nieuw album uitbrengt, of ja, binnenkort 6 november... verschijnt een nieuw album genaamd Airplane Mode van de zanger James Blunt. Hij heeft een nieuw liedje uitgebracht afgelopen vrijdag van dat album. En dat is deze, Weight of It All. Volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip, FNV.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is de langste file te vinden op de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Bij Waardenburg is 1 rijstrook dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf Rosmalen 20 minuten. Bij knooppunt Empel is een spoedreparatie op diezelfde A2, maar dan richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Zaltbommel 10 minuten vertraging. En tenslotte nog dagelijkse drukte. Meerdere plekken, maar bijvoorbeeld de A67, Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide een kwartier over 13 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Yeah, Wham and Bad Boys. Ja, het was voor de film Bad Boys met onder andere Will Smith en Martin Lawrence. Vrienden, wij zeggen welkom voor

Ja, tegenwoordig wil ze nog alleen maar Miley worden genoemd als artiestennaam. ...2025. End of the world.

denk eraan, vandaag wordt er op verschillende plekken gestaakt. Onder andere bij de ABN AMRO. De dinsdag 8 september. Personeel van de Eiffeltoren heeft trouwens gisteren het werk neergelegd. Uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Een religieuze groep die bracht een privébezoek aan de Eiffeltoren. Het bezoek was een onderdeel van festiviteiten rond de opening van een nieuwe Hindoe-tempel in Parijs. Ja, en sommigen werd gevraagd om hun post te verlaten en zich naar andere afdelingen terug te trekken. Op sommige posten werden ze vervangen door mannen. En alle vrouwelijke medewerkers kregen de instructie om bepaalde gebieden niet te betreden of over te steken zolang deze delegatie aanwezig was. En de medewerkers veroordelen in een verklaring de professionele instructies die ertoe leiden dat de vrouwelijke medewerkers op een zijspoor werden gezet, vervangen en onzichtbaar werden gemaakt op basis van hun geslacht. En daardoor hebben ze gisteren gestaakt bij de Eiffeltoren. Ja, verschrikkelijk. En de vliegende auto van het Nederlandse bedrijf Palvee is een flinke stap dichterbij verkoop. Het bedrijf mag van de Europese luchtvaartautoriteit gaan beginnen met de productie. En als alles volgens plan verloopt, moet de auto in 2028 zijn goedgekeurd om te vliegen.

En de volgende grote stap zal natuurlijk zijn de goedkeuring van het voertuig zelf. En daarvoor moet Paul V. een typecertificaat krijgen. En dat moet dan weer aantonen dat de vliegende auto veilig genoeg is om als luchtvaartuig te worden gebruikt. En het bedrijf verwacht dat certificaat over ongeveer 1,5 jaar. De vliegende auto gaat de Paul V. Liberty heten. Hij ziet eruit als een opvallende driewielige auto met een inklapbare rotor en propeller. En op de weg rijdt hij natuurlijk als een gewone auto. Wie de lucht in wil, die vouwt dan de rotor uit. En verandert het voertuig in een soort kleine helikopter. De auto werkt trouwens verder niet hetzelfde als een helikopter, want de auto kan niet recht omhoog opstijgen. Er is een start- en een landingsbaan nodig. Nou, ik zie hem al voor me. Over een jaartje of 10. Ja. We gaan met de auto naar Amsterdam. Door de lucht.

via de website radiobnt.nl kregen wij een berichtje binnen van Monique Hendricks. We hebben inderdaad een jarige. Onze lieve Peggy Kuipers uit Margraten is vandaag jarig. Wordt vandaag 54 jaar. Ja, en beste Peggy, namens John, Monique en iedereen van de Scooterclub. En natuurlijk Maurice en wij hier bij Radio BNT. We wensen jou een hele mooie verjaardag toe. En voor jou draaien wij vandaag de What

0: Peggy Kuipers uit Margraten wordt vandaag 54 jaar. Van harte gefeliciteerd namens Radio BNT. En dit liedje is erg, voor Peggy. Armin van Buren en Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence. Een oud liedje van natuurlijk Depeche Mode. Ja, we kijken even naar buiten. Het is bewolkt en vanuit het westen volgt er enige tijd regen. Hier in het zuiden nog de temperatuur tussen de 22 en 24 graden. Mocht het regenen, dan is het natuurlijk een stukje kouder. Rond een graadje of 18. Ook morgen flink wat regen. Vanaf donderdag zou het schijnbaar licht wisselvallig blijven met wat zon, wolken en ook weer regelmatig een regenbui. Dan even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N270 bij Eindhoven wordt gecontroleerd bij 5.2. De A59 Den Bosch-Breda bij 103.3. De N640 Hoeven bij 9.7. De A16 Breda-Dordrecht bij 51.8. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. De A58 tussen Bergen-op-Zoom en Goes bij 140.8. En dan heb ik voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.7.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere opvallende zaken deze ochtend. Onder andere een spoedreparatie bij knooppunt Empel. Een gat in de weg op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Geldermalsen een file van 35 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht. Verder ook nog andere files. Onder andere door een pechgeval op de A50. Eindhoven-Arnhem. Voor Ravenstein 10 minuten, 5 kilometer. En een ongeluk bij Drunen op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Hooipolder een file van 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Inwoners van Geleen en Sittard hebben al dagen last van een doordringende stank die volgens buurtbewoners naar braaksel of een vuilcontainer ruikt. De gemeente Sittard-Geleen ontving tientallen meldingen, maar een buitengewoon opsporingsambtenaar kon de exacte bron niet achterhalen. Ook industriecomplex Gemmelot heeft metingen verricht en sluit uit dat de geur van hun terrein afkomstig is. De 56-jarige fietser die gisteravond zwaar gewond raakte bij een botsing met een auto aan de wethouder van Wellaan in Helmond is afgelopen nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer werd bij de oversteekplaats geschept en kwam tientallen meters verderop terecht. De politie heeft het gebied ruim afgezet en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En de politie heeft afgelopen nacht twee mannen aangehouden op de parkeerplaats bij de brandweerkazerne in Horst. Vanwege een reeks recente inbraken bij regionale kazernes vertrouwden agenten een geparkeerde wagen niet. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te rijden en de bijrijder kon geen identificatiebewijs tonen. Meerdere politieeenheden en de Koninklijke Marechaussee hebben de auto doorzocht op inbrekerswerktuig. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Calvin Harris, By Your Side. Samen met Tom Grennan. Daarvoor Nena en Kim Wilde. Any Place, Anywhere, Anytime. En Bruno Mars deed het met Carol G. Stil. Ja, het is zeker niet stil op BNT. Ik heb namelijk wat nieuws voor je uit de showbiz. De voormalige Formule 1-baas Bernie Ecclestone... die is gisteren aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. Deze Bernie was daar geland met zijn privéjet... waarna de Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had... zonder de vereiste documenten. Bernie Ecclestone had het geweer naar eigen zeggen vanuit Zwitserland meegenomen voor een wedstrijd, kleiduiven schieten. Hij had het benodigde blauwe boekje om het wapen in te voeren niet bij zich. En volgens de Brit hebben de autoriteiten het wapen in beslag genomen. Ecclestone zei verder dat hij de douane al was gepasseerd, maar dat de politie vervolgens naar het wapen en om de documenten vroeg. En dat leidde volgens hem tot onnodige ergernis. Het is trouwens niet de eerste keer dat Bernie Ecclestone met een wapen is aangehouden. In 2022 gebeurde dat ook al eens een keertje in Brazilië. Toen had hij een klein pistool bij zich. Aan boord van zijn eigen privéjet, hè. De opnames van de nieuwe film van John en Kees de Bever... die hebben op Malta een vervelende wending gekregen. Want Kees is tijdens de opnames van de Bevers... alles voor de fans, gewond geraakt aan zijn hoofd. Dat heeft Wilfred Gené gisteravond bekendgemaakt in Vandaag Inside. Ja, en gisteren werd bekend dat Peter Pannenkoek en Jan Spit... die gaan in oktober weer het Gouden Televiziergala presenteren. Dat heeft de AVRO Tros gisteren bekendgemaakt. En dat is zoveel dan het nieuws uit de showbiz.

Ja, volgens mij was de eind jaren 80 dit Will to Power en Baby I Love Your Way. Ik heb de jarige voor je voor deze dinsdag 8 september. Frank Dane, de bekende Nederlandse DJ en presentator van RTL Boulevard. Hij wordt vandaag 45. Bekende Nederlandse weervrouw Helga van Leur, die wordt vandaag 56. Bekende tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk, die wordt vandaag 66 jaar. Corrie Konings, Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 75. Martin Freeman, de Britse acteur, die wordt vandaag 55. Ray Wilson, Schotse zanger, die wordt vandaag 58 jaar. Amerikaanse rapper Wiz Khalifa, die wordt vandaag 39. En vandaag is ook jarig Alicia Beth Moore. Alicia Beth Moore, de Amerikaanse zangeres, die wordt vandaag 47. Je kent ze misschien beter onder de naam Pink.

0: Deals Bijbel.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Soekarno-Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn verre van filevrij in de regio, maar het drukste moment van de ochtendspits ligt wel achter ons. Op de A2 nog een file bij knooppunt Empel, als je onderweg bent naar Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Geldermalsen 40 minuten. Er is een gat in de weg en er is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch toe. Tussen Waspik en Drunen ongeveer 50 minuten. De linker rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Erik Kreutzer.

Ja, ik vind het lekker dit. Ja. 1975, Tavares. It only takes a minute, girl. Weet je wat het over gaat? Vrienden, wij zeggen welkom voor de...

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

Raccoon and No Mercy. Daarvoor het goede doel, België. En die heerlijke nieuwe van Ugel. Moving to the Sun, ja. Ik denk dat we met z'n allen weer even terug willen naar de zon. Hè? Naar de zomer. Alhoewel, gisteren was toch een hele mooie dag. Ja, de dinsdag 8 september. Wij Nederlanders geven steeds meer geld uit aan eten met een duurzaamheidskeurmerk. Toch blijven deze producten in het totale boodschappenmandje een betrekkelijk klein aandeel vormen. Ja, de Wageningse Universiteit heeft daar onderzoek naar gedaan. En volgens de studie besteden wij Nederlandse consumenten vorig jaar bijna 15,6 miljard euro aan voedsel met een duurzaamheidskeurmerk. En dat is wel 6% meer dan in 2024. En de Duitse politie heeft trouwens gisteren in totaal 21 explosieven gevonden nabij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Vorige week waren er meerdere aanvallen op het Duitse elektriciteitsnetwerk. De vermoedelijke dader is nog altijd voortvluchtig. En de economie van de eurozone in het tweede kwartaal van dit jaar is sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens de nieuwe cijfers van het statistiekbureau Eurostat is de groei uitgekomen op 0,6%. Ja, de economische groei is op jaarbasis bijgesteld naar 1,2. Onderweg zometeen uit de 90's, Vaya con Dios. Eerst even deze prachtige van Wet Wet Wet, Sweet Surrender.

0: bijna 9:30 en Vaya con Dios. Flitsmeister meldt de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 Eindhoven-Venlo bij 32.9. De N270 Eindhoven bij 5.2. De A59 Breda-Den Bosch bij 111.4. De A27 Gorinchem-Breda bij 13.8. De N629 bij Oosterhout. Dat wordt gecontroleerd bij 1.1. En dan hebben we nog voor de A59 Den Bosch-Breda bij 103.3. En als laatste de A16 in beide richtingen tussen Breda en Dordrecht. Moet je even opletten bij 49.9.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files in de regio zijn aan het afnemen, maar helaas nog niet overal filevrij. De A2 springt er nog bovenuit, Utrecht en Bos. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer en 40 minuten. Er zit een gat in de weg, een spoedreparatie nu dus. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond drukte vanaf Beek en Donk 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Inwoners van Geleen en Sittard hebben al dagen last van een doordringende stank die volgens buurtbewoners naar braaksel of een vuilcontainer ruikt. De gemeente Sittard-Geleen ontving tientallen meldingen, maar een buitengewoon opsporingsambtenaar kon de exacte bron niet achterhalen. Ook industriecomplex Gemmelot heeft metingen verricht en sluit uit dat de geur van hun terrein afkomstig is. De 56-jarige fietser die gisteravond zwaar gewond raakte bij een botsing met een auto aan de wethouder van Wellaan in Helmond is afgelopen nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer werd bij de oversteekplaats geschept en kwam tientallen meters verderop terecht. De politie heeft het gebied ruim afgezet en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En de politie heeft afgelopen nacht twee mannen aangehouden op de parkeerplaats bij de brandweerkazerne in Horst. Vanwege een reeks recente inbraken bij regionale kazernes vertrouwden agenten een geparkeerde wagen niet. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te rijden en de bijrijder kon geen identificatiebewijs tonen. Meerdere politieeenheden en de Koninklijke Marechaussee hebben de auto doorzocht op inbrekerswerktuig. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ja, Jonas Blue en The Edge of Desire. Daarvoor Blue en Guilty. En de nieuwe van Alex Warren hadden wij voor je met Emerald Eyes. Ja, ik moet even lachen, want een gletsjer bij de Mount Everest... die smelt sneller door de dagelijkse hoeveelheid urine van de bergbeklimmers. Onderzoekers die hebben ontdekt dat de warme urine... een impact heeft op het slinken van het ijs... en de gletsjer rond een basiskamp. Ja, de mensen op de berg die plassen ongeveer 6000 liter urine per dag. En dat gebeurt natuurlijk meestal direct op het ijs. En daardoor smelt er jaarlijks meer dan 150 ton ijs en sneeuw. Dat hebben de onderzoekers bekendgemaakt. En dan minder leuk nieuws voor de hotels in Nederland... want het aantal zakelijke hotelovernachtingen in Nederland is dit jaar flink gedaald. Vooral Amsterdam ziet veel minder zakenreizigers. En dat raakt de hotels, de cafés en de restaurants... omdat de zakelijke bezoekers gemiddeld meer uitgeven dan de toeristen. In de eerste helft van dit jaar sliepen er 7,8 miljoen mensen voor werk... in hotels in Nederland. En dat is 9% minder.

0: drie van Bent.
1: De favoriete top 3.
0: Daarvoor de Wistars. It's a brand new day, inderdaad. De dinsdag. De dag dat je onderweg bent naar kantoor. De Franse wijnproductie dreigt trouwens dit jaar tot een van de laagste niveaus in 30 jaar te halen. Door de extreme hitte en droogte worden minder druiven geoogst. Dat heeft het ministerie van Landbouw in Frankrijk daar gisteren bekendgemaakt. Ja, vrienden, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Zometeen Tim Duncan en Roger Schepers vanmiddag tussen 4 en 6. Ik wens je een fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: BNT.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Tim van der Weerden.
11: Sienna Spyro, Great Expectation, komt eraan naar Phil Collins en zijn Two Hearts.

prachtig tot de laatste tel. Sienna Spyro op Radio BNT en Great Expectation. Dit is de ochtend, 10 uur geweest. Misschien daarom wel aan een lekker bakje koffie op dit moment. Hoe zit het bij jou? Heb je vandaag al een beetje gelachen? Nou, goed bezig dan. Even keihard lachen werkt namelijk voor je bloedvaten net zo goed als een korte workout in de sportschool. Dat is fijn, toch? En soms moet je zo hard lachen dat je ervan moet huilen. Guus Meeuwis schreef op dit nummer over. Je hoort hem nu bij BNT.

Rod Stewart en zijn Young Turks. Het is Radio BNT. De beste hits en classics hoor je hier om je dinsdag lekker door te komen. Kygo komt eraan. En ook de Killers staan voor je klaar. Naar Elox

0: Kygo samen met Selena Gomez en It Ain't Me op Radio BNT. Het werd een gigantische hit en toch verdiende de artiest er geen cent aan. Hoe dat zit en om welk nummer het gaat, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Het eerste deel van de dag kan de zon zich op sommige plekken in Limburg en Brabant nog lekker laten zien. Maar later vandaag dan is er steeds meer bewolking en dan kan er ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Inwoners van Geleen en Sittard hebben al dagen last van een doordringende stank die volgens buurtbewoners naar braaksel of een vuilcontainer ruikt. De gemeente Sittard-Geleen ontving tientallen meldingen, maar een buitengewoon opsporingsambtenaar kon de exacte bron niet achterhalen. Ook industriecomplex Gemmelot heeft metingen verricht en sluit uit dat de geur van hun terrein afkomstig is. De 56-jarige fietser die gisteravond zwaar gewond raakte bij een botsing met een auto aan de wethouder van Wellaan in Helmond is afgelopen nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer werd bij de oversteekplaats geschept en kwam tientallen meters verderop terecht. De politie heeft het gebied ruim afgezet en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En de politie heeft afgelopen nacht twee mannen aangehouden op de parkeerplaats bij de brandweerkazerne in Horst. Vanwege een reeks recente inbraken bij regionale kazernes vertrouwden agenten een geparkeerde wagen niet. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te rijden en de bijrijder kon geen identificatiebewijs tonen. Meerdere politieeenheden en de Koninklijke Marechaussee hebben de auto doorzocht op inbrekerswerktuig. En tot zover het regionieuws op

BNT met Bibi Rex en Faithless en New Religion. Stel je voor, je hebt het helemaal voor elkaar. Je hebt een dikke hit te pakken. En iedereen vindt het nummer te gek en op alle radiozenders kun je niet om het nummer heen. Maar dan kloppen ineens de Steve Miller Band en Juice Newton bij je aan, omdat je de baslijn en de melodie gejat hebt uit hun platen uit de jaren 60. Vanwege die rechtenclaim verdien je vervolgens geen cent aan je hit. Het overkwam Shaggy, je hoort hem nu bij BNT met Angel.

Ja, was het maar zo'n feest. The Banga Boys and we're going to Ibiza. Ja, alsof het zo moet zijn, krijg ik de laatste dagen heel veel video's op mijn tijdlijn van DJ's die dan staan te draaien daar op Ibiza. En iedereen gaat dan volledig uit zijn plaat daar bij Ushuaia. Ja, echt jaloersmakend om te zien. Nou ja, gelukkig zitten jij en ik dan in hetzelfde schuitje. Brengen we samen de dinsdag door. En dat is fijn. Radio BNT met Mo.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noordenveld hen verwelkomde. De vierjarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noordenveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden. Maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
16: En de voetjes van de vloer met

Max en Andy Grammer, The Thing I Love bij BNT. Hey, als ik tegen jou zeg YMCA, dan doe je waarschijnlijk al bijna automatisch je handen boven je hoofd. Ja, toch? Maar wist je dat die herkenbare armbewegingen helemaal niet door de Village People zelf zijn bedacht? Nee, ze waren op een gegeven moment voor een tv-optreden in Amerika. En daar zat ook publiek op de tribune. En die deden spontaan de armen boven hun hoofd. En begonnen letterlijk de letters van YMCA uit te beelden. En de bandleden die dachten, oh, dat is leuk. Ze hebben het vervolgens overgenomen. En vanaf dat moment was het hun vaste dansje. Ben je er klaar voor? Hier gaan we, de Village People op Radio BNT.

turned to dust. All that I adore. Bastille bij BNT en Things We Lost in the Fire. Ja, dat is meestal niet zo handig, hè? Dan ben je het echt kwijt. Nou, gelukkig heb je Radio BNT helemaal gevonden deze dinsdagochtend. De zender waar muziek je raakt. Justin Timberlake en Douwe Bob en Serau en zo naar de Rock

0: Cry Me a River, Justin Timberlake bij BNT. Even tellen tot 90 en dan hoor je 1, 2, 3 van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Eerst even kijken naar het weer. Het eerste deel van de dag kan de zon zich op sommige plekken in Limburg en Brabant nog laten zien. Maar later vandaag dan is er steeds meer bewolking en dan kan er ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Inwoners van Geleen en Sittard hebben al dagen last van een doordringende stank die volgens buurtbewoners naar braaksel of een vuilcontainer ruikt. De gemeente Sittard-Geleen ontving tientallen meldingen, maar een buitengewoon opsporingsambtenaar kon de exacte bron niet achterhalen. Ook industriecomplex Gemmelot heeft metingen verricht en sluit uit dat de geur van hun terrein afkomstig is. De 56-jarige fietser die gisteravond zwaar gewond raakte bij een botsing met een auto aan de wethouder van Wellaan in Helmond is afgelopen nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer werd bij de oversteekplaats geschept en kwam tientallen meters verderop terecht. De politie heeft het gebied ruim afgezet en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En de politie heeft afgelopen nacht twee mannen aangehouden op de parkeerplaats bij de brandweerkazerne in Horst. Vanwege een reeks recente inbraken bij regionale kazernes vertrouwden agenten een geparkeerde wagen niet. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te rijden en de bijrijder kon geen identificatiebewijs tonen. Meerdere politieeenheden en de Koninklijke Marechaussee hebben de auto doorzocht op inbrekerswerktuig. En tot zover het regionieuws op Radio.

Hey, Bakermat Summer Drainy en I Love Life bij BNT. Ja, die Bakermat leek lange tijd een eendagsvlieg te worden. 14 jaar geleden, toen scoorde hij een hitje in de zomer van 2012 met zijn single Vandaag. Al die jaren is hij trouwens wel gewoon lekker muziek blijven maken. Maar ja, het werden maar steeds geen hits. Tot nu toe, want nu heeft hij dan toch echt zijn tweede hit te pakken. Je hoort hem samen met Rainy, I Love Life, op de dinsdagochtend van Radio BNT. Met Chaka Dimmers en

Players op Radio BNT. Heb je even lekker meegedaan met al je collega's? Limburg en Brabant even in beweging met Radio BNT. Nou, als je dan toch staat, doe dan ook even lekker mee op deze Timber. Hier zijn Pitbull en Kesha.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Levering vuurwerken, .nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. 3 schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een 4e kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen. Alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Tim van der Weerden.
14: Een van de lekkerste liedjes van dit moment hoor je zometeen na.

Radio BNZ met Cat Cyan, Animal. Ja, dieren, altijd leuk, hè? Ik was zelf afgelopen weekend nog bij mijn nichtje in Enschede. En zij heeft twee Vlaamse reuzen in de tuin zitten. Mocht je niet weten wat Vlaamse reuzen zijn, zijn echt mega konijnen. Ik denk twee keer zo groot ongeveer als een normaal konijn. Supergrote oren ook en een heel grappig staartje. Maar vooral, ze zijn heel erg leuk. Ook leuk zijn de hits en classics van BNT. Carly Rae Jepsen en Nielsen voor je onderweg naar Santana en Rob Thomas. Dit is Smooth.

Soms heb je van die nummers die zijn niet kapot te krijgen. Hoe vaak je ze ook gehoord hebt en hoe lang ze ook al uit zijn. Heb ik bij deze Carly Rae Jepsen uit 2012 en Call Me Maybe. Daarvoor Nielsen en Sexy Als Ik Dans. Kun je een beetje dansen? Nou, dan zijn al je collega's op kantoor.

0: Dark DJ uit The Zeros, Robbie Williams bij BNT. De eerste keer is vaak de beste. Voor welke artiest dat de stelregel is, hoor je zo. Eerste Radio BNT Weerupdate. Het eerste deel van de dag kan de zon zich op sommige plekken in Limburg en Brabant nog laten zien. Later vandaag dan is er steeds meer bewolking en dan kan er ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De 54-jarige Iler B. uit Roermond is gepakt in het grote internationale drugsonderzoek Alkedo. Justitie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een bekende drugsbaron in Colombia, op wiens telefoon bewijs werd gevonden voor grootschalige cocaïnehandel, schrijft de Limburger vandaag. Uit afgeluisterde gesprekken en doorzoekingen blijkt dat Roermondenaar mede verantwoordelijk was voor de logistiek van grote drugstransporten, waaronder via Maastricht-Aken Airport. De verdachte blijft voorlopig in de cel zitten. Bij een zwaar verkeersongeval in Tilburg is vanmorgen een 64-jarige automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste op de burgemeester Letschertweg achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is door de politie afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de botsing. En de Duitse politie is intensief op zoek naar een 48-jarige Duitser die gisteravond explosieven heeft geplaatst bij een energiecentrale in Eschweiler, vlak over de grens bij Kerkrade. De verdachte wordt al langer gezocht voor aanslagen op het Duitse stroomnet en eist de actie op via een brief. Om de lanceerinrichtingen voor de explosieven veilig te demonteren, werd de snelweg A4 tijdelijk afgesloten. De politie zet nu drones, warmtebeeldcamera's en de oproeppolitie in bij de klopjacht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Stella Lefty en Boston. Radio BFC. En die Stella heeft één persoonlijke stelregel als ze de studio induikt voor opnames. De tekst die ze voor het eerst inzingt, dat wordt hem. Stella is namelijk van mening dat een nummer de eerlijkheid verliest als je het 50 keer opnieuw opneemt om op die manier elke noot perfect te krijgen. Geen perfectie bij haar dus, wel een ontzettend lekker liedje. Van Boston terug naar Nederland. Agda en de Munnik nu bij Radio.

bij BNT. Als jij nu één nummer moet noemen dat je graag zou willen horen, welke zou dat dan zijn? Stuur dat nummer nu door via radiobnt.nl. En wie weet draait Duncan hem zo in de BNT Takeover.

0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
6: Albert Heijn. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Oh, wat een geld.
11: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen. Alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden.
15: Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Duncan Fresh. Een wereldster die afgelopen weekend eigenlijk 80 jaar zou zijn geworden. Die hoor je zo meteen na Another en Rio. When the sun comes down, new.
17: Time to wake up.

als onder andere de zomer van deze artiest. Another had een zomerhit te pakken met Talk To You. Rio daarvoor in When The Sun Comes Down. Nou, de zon die nu wel weg is, hè, was het gisteren nog zo'n 30 graden hier en daar in Limburg en Brabant. Is er vandaag veel bewolking, geruime tijd, overwegend droog. Maar er kan ook wat regen vallen en het is flink koeler dan gisteren. Maar nog prima te doen. 22 graden maximaal vandaag. Hey, goedemiddag. Mijn naam is Duncan en fijn dat je Radio BNT aan hem staan op je dinsdag. Dat is een goede keuze. Krijg je de beste hits in de middag en de beste classics. Wat dacht je van Meteoren zometeen? David Guetta is onderweg, Titanium en Freddie Mercury zou 80 worden dit weekend. Dit is Queen.

Radio BNT, een van de samenwerkingen van David Guetta en Sia, hebben ze vaker gedaan. En dit was een van de eerste. Titanium hoorde op Radio BNT. Meteor ook en Queen, Another One Bites the Dust. In dinsdagmiddag vier je met Radio BNT. Ik praat je voorbij over wat je vandaag kunt verwachten. Zo wordt vandaag een definitief besluit genomen over de licentie van Ongehoord Nederland. Vorige week liet het commissariaat van de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen om onderdeel uit te maken van het publieke omroepbestel. Dat kwam omdat ze onder vuur kwamen te liggen aan een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Verder in Den Haag vandaag, waar vakbonden een grote manifestatie houden tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer gemeenten, het Rijk en universiteiten worden op de Koekamp daar in Den Haag verwacht. En zo meteen om 2:00 staan FC Utrecht en Go Ahead Eagles tegenover elkaar in de eredivisiewedstrijd. Die werd gestaakt. De laatste 26 minuten van de wedstrijd die zaterdag werden gestaakt door het gooien van vuurwerk en drinkbekers wordt zometeen hervat. Om 2:00 wordt die wedstrijd dan uitgespeeld. En meer nieuws uit Limburg en Brabant heb ik ook voor je op deze dinsdagmiddag. Ik hou je op de hoogte. Daarvoor heb je immers BNT aanstaan voor heel Limburg en Brabant met Swedish House Mafia zometeen naar

0: Mark Anthony, You Sang To Me op Radio BNT. Misschien is je partner deze week al weg, ben je alleen thuis en is het toch een beetje spannend 's avonds? Zou er niemand binnenkomen? Zie je toch ineens dingen die er niet zijn en ben je bang voor geesten? Radio BNT. Zometeen hoor je een zangeres die sowieso bang is voor geesten. Ze was zo overtuigd dat een geest haar op de hielen zat, dat ze daarvoor een oplossing heeft bedacht. Wat die oplossing is, dat vertel ik je zometeen. Ook PhD is onderweg en sommieu ga je horen. Eerst even kijken naar het weer op Radio BNT. Veel bewolking vandaag, ruime tijd tot in de middag overwegend droog. Maar er kan langzaam tijdelijk ook wat regen gaan vallen. Af en toe zonneschijn en dan is het zo'n 22 graden. Vanavond komen er ook buien in langere perioden met regen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 54-jarige Iler B. uit Roermond is gepakt in het grote internationale drugsonderzoek Alkedo. Justitie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een bekende drugsbaron in Colombia, op wiens telefoon bewijs werd gevonden voor grootschalige cocaïnehandel, schrijft de Limburger vandaag. Uit afgeluisterde gesprekken en doorzoekingen blijkt dat Roermondenaar mede verantwoordelijk was voor de logistiek van grote drugstransporten, waaronder via Maastricht-Aken Airport. De verdachte blijft voorlopig in de cel zitten. Bij een zwaar verkeersongeval in Tilburg is vanmorgen een 64-jarige automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste op de burgemeester Letchertweg achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is door de politie afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de botsing. En de Duitse politie is intensief op zoek naar een 48-jarige Duitser die gisteravond explosieven heeft geplaatst bij een energiecentrale in Eschweiler, vlak over de grens bij Kerkrade. De verdachte wordt al langer gezocht voor aanslagen op het Duitse stroomnet en eist de actie op via een brief. Om de lanceerinrichtingen voor de explosieven veilig te demonteren, werd de snelweg A4 tijdelijk afgesloten. De politie zet nu drones, warmtebeeldcamera's en de oproeppolitie in bij de klopjacht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Junior, Senior en Move Your Feet op BNT. Daarvoor is het milieu, Darby for the Dam. Het is dinsdagmiddag met een vrouw die een beetje kierenwiet is. Ze is zo doorgedraaid een keer geweest tijdens haar tour dat Lady Gaga ervan overtuigd was dat ze werd achtervolgd door een klopgeest die ook nog eens de naam Ryan had. Toen heeft ze voor $50.000 allemaal apparatuur laten overvliegen om de kleedkamers te scannen op geesten. Wat bleek, ze keek gewoon in de spiegel. Tot nu, met Bruno Mars, Die With A Smile.

0: beetje mooie nazomer proberen af te dwingen met Paradiso in Bailando op Radio BNT. Zou toch lekker zijn als de temperaturen nog een keer omhoog gaan zoals het gisteren was? Nou, de komende dagen hoeven we dat niet te verwachten. Hey, dit is Radio BNT. Zometeen hoor je nog Cameron Whitcomb. En de eerste plaat na 2 uur wordt geraden door jou.
1: De vertaalvraag.
0: Ik heb je hulp nodig in de vertaalvraag. Ik zoek namelijk titel en artiest aan de hand van deze vertaling. Voor altijd samen en nooit meer gescheiden. Voor altijd samen, wij tweeën. En als ik in mijn hart echt geloof dat de tranen van een vreemde mij verdrietig maken, zal ik je nooit opgeven. Ik zoek hierbij titel en artiest. Denk je het te weten? Stuur me door via radiobnt.nl. Draai ik het zo voor je? Die plaat komt eraan na Jack Jones' Whistle.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
10: Proteïneshakes.
8: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen

0: is de nieuwsupdate.
1: De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt. Een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
3: Voor altijd samen en nooit meer gescheiden. Voor altijd samen, wij tweeën. En als ik in mijn hart echt geloof dat de tranen van een vreemde mij verdrietig maken, zal ik je nooit opgeven. Ik zocht hierbij titel en artiest bij deze vertaling.
2: Duncan Fresh.
3: Dank aan Maurice, want die wist het onder andere goed te raden. Het ging inderdaad in de vertaalvraag om Rick Astley, Together Forever. Radio.

Radio BNT op kantoor of misschien wel op de steiger. Lekker hard aan, meezingen en denkend waar je carrière nog meer had kunnen zijn. Niet omdat het nou op de steiger zo stom is met je collega's, maar omdat je misschien wel een zangcarrière had geambieerd. Dat is precies de manier hoe het is gegaan bij Cameron Whitcomb. Hij werkte met zijn handen op de steiger in de bouw en toen dacht hij, weet je wat, ik geef me op in een opwelling voor American Idol. Kon helemaal niet zingen, kon helemaal niet dansen, maar kon blijkbaar toch een beetje zingen. En voilà, daar is een zangcarrière ontstaan. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hoorde je op Radio BNT. Dus mocht je ooit nog zanger worden, zet hem wat harder, zing.

appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Altimora en Tarzan Boy. Hoorde je op Radio BNT. Rol Sanchez daarvoor en Mas. Op de radio, het is je dinsdagmiddag. En opgelet, want de A2 tussen Everdingen en Del gaat 6 weken op de schop voor nieuw asfalt. Tot halverwege oktober is er in beide richtingen een rijstrook dicht en geldt er een maximum snelheid van 90. Er zou tijdens de spits rekening met zomaar een uur vertraging. Ook sluit de weg richting Den Bosch meerdere nachten helemaal. En Rijkswaterstaat adviseert nu om thuis te werken de komende weken. De trein te pakken of buiten de spits te reizen. Dus sla de sluiproutes over, want binnen doorrijden levert je amper tijdwinst op. Echte oproep van Rijkswaterstaat om de komende 6 weken op die A2 tussen Everdingen en Del. Ja, even thuis te blijven als dat kan. De hinder is dan wel weer fijn als je langer in de file staat, dat je langer naar Radio BNT kunt luisteren. Ik zoek altijd de positieve dingen zoals je hoort. Met Sugar Babes, Round Round zometeen. En dit is Martin Garrix. Radio.

0: Eva Max en Salt. Bij de zanger die je zo meteen gaat horen gaat het denk ik om badzout. Nou, die man is vaak te vinden in bad. Daar zou hij het creatiefst zijn. Wie het is, vertel ik je zo meteen. Ja, ik heb dat ooit geprobeerd bij mijn baas te vertellen. Dat ik het creatiefst ben in bad. Maar dat trapte hij niet in. Ik moest gewoon naar kantoor komen. Bij de zanger die je zo meteen hoort, werkt het wel. Wie het is, hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer op Radio BNT. Vandaag veel bewolking, geruime tijd tot in de middag overwegend droog. Maar in deze middag kan er ook nog wat regen gaan vallen. 22 graden, vanavond gaat het sowieso regenen. En langere perioden zelfs met regen en buien. Morgen overdag wisselend bewolkt. Opklaringen en stapelwolken. Er gaan buien over Limburg en Brabant morgen trekken. En nog iets koeler, zo'n 20 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 54-jarige Iler B. uit Roermond is gepakt in het grote internationale drugsonderzoek Alkedo. Justitie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een bekende drugsbaron in Colombia, op wiens telefoon bewijs werd gevonden voor grootschalige cocaïnehandel, schrijft de Limburger vandaag. Uit afgeluisterde gesprekken en doorzoekingen blijkt dat Roermondenaar mede verantwoordelijk was voor de logistiek van grote drugstransporten, waaronder via Maastricht-Aken Airport. De verdachte blijft voorlopig in de cel zitten. Bij een zwaar verkeersongeval in Tilburg is vanmorgen een 64-jarige automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste op de Burgemeester Letschertweg achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is door de politie afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de botsing. En de Duitse politie is intensief op zoek naar een 48-jarige Duitser die gisteravond explosieven heeft geplaatst bij een energiecentrale in Eschweiler, vlak over de grens bij Kerkrade. De verdachte wordt al langer gezocht voor aanslagen op het Duitse stroomnet en eist de actie op via een brief. Om de lanceerinrichtingen voor de explosieven veilig te demonteren, werd de snelweg A4 tijdelijk afgesloten. De politie zet nu drones, warmtebeeldcamera's en de oproeppolitie in bij de klopjacht. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

gekke gast deze die een swingende plaat uitbracht. Relight My Fire, Dan Hartman. Maar hij heeft ook andere platen gemaakt. Wat dacht je van Instant Replay? En deze man had een beetje de gewoonte om platen te maken op ongewone plekken. Zo ook in de badkuip was hij ooit te vinden, Dan Hartman. Lag lekker in bad tussen het schuim, het badzout en dacht ineens, hey, ik heb een ideetje, ik heb een melodie in mijn hoofd. Begon dat mee te blaren en dacht, ik moet dat heel snel gaan uitwerken. Dus hij is kletsnat in zijn aandamskostuum uit de badkuip geklommen. Heeft een handdoek omgedaan, is aan zijn piano gaan zitten en heeft de hit geschreven, Instant Replay. Dan Hartman, Relight My Fire, hoorde je op Radio BNT. Ik snap dat wel hoor, direct uit bad gaan en dan dingen gaan doen. Ik bedoel, ik doe deze radioshow ook direct vanuit bad. Dus dan weet je een beetje hoe ik erbij zit. Geintje. Hey, Robbie Williams, hoor je nu?

0: Hey, een grootheid op de radio. In de 90s dat zou ook hits. Whitney Houston, I'm Every Woman.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En daarvoor Offenbach, Hurricane op de radio. Het is dinsdagmiddag en zometeen gaat er iets leuks gebeuren. De radio wordt namelijk van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Wat kan ik voor je opzetten op Radio BNT op deze dinsdagmiddag? Je mag het laten weten via de Radio BNT WhatsApp. Heb je die nou nog niet op je telefoon? Dan bereik je hem heel makkelijk via radiobnt.nl. BNT. Dus laat maar weten wat je graag zou willen horen op deze dinsdagmiddag voor jezelf. Misschien wel een collega of een jarige. Let me know. RadioBNT.nl staat voor je open. Draai ik het zo meteen naar Feel It Still van

0: door BNT.
1: BNT.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de twee verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: wie, baby.
1: Dit zijn wel gekke gasten, hoor. Ze stonden afgelopen weekend op Live on the Beach. En toen stond er iemand op de booth. Dus waar de DJ-set staat, dan stond iemand op te dansen. En die flikkerde zo van die tafel af, zo vol naar achter. Dus de set werd stilgelegd, er werd EHBO de podium opgeroepen. Maar wat bleek nou? Het bleek gewoon een stunt te zijn voor Centraal Beheer. Het was gewoon een grote reclame-stunt. Toch een beetje schrikken met Chris Cross Amsterdam en Mayo Mayo op Radio BNT.
2: De Radio BNT Takeover.
1: En Jennifer Lopez hoorde je Love Don't Cost a Thing. Laten we eraan beginnen. Het is 3:10. De komende 20 minuten is de radio van jou. En de vraag aan jou is, waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien in de komende 20 minuten op Radio BNT? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl of via de WhatsApp als je hem al hebt toegevoegd op je telefoon. Dus laat maar weten, waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien? Volg collega Sjors, vraag Nick om deze van Wham, omdat het gisteren nog zo lekker warm was. Ze zitten dus nog in de zomerse sferen met Wham en Club Tropicana.
2: Dit is de Radio BNT Takeover.

Martijn. Fleur vroeg hem aan Samuel Welten. Ik weet niet of ze deed om de muziek of om zijn verschijning. Maar goed, echte liefde is te koop, hoorde je op Radio BNT. Daarvoor hem en Club Tropicana. Die werd aangevraagd door Nick voor zijn maatje Sjors. Met die iconische videoclip, hè. Ken je het nog? Bij het Pikes Hotel op Ibiza. George en Andrew liggend aan het zwembad. Iconische clip is dat, hè. Mocht je nou ooit nog naartoe willen, naar een Pikes Hotel, let dan wel op, het is één groot swingersoord geworden. Dus niet dat je raar opkijkt als je ineens je sleutels in een vissenkom moet doen. Wham, holy here, Club Tropicana op Radio BNT. Het is de takeover, jij vraagt de platen aan en ik draai ze. Nog zo'n goede 10 minuten te gaan. Lotte vroeg om Best Hill, Good Grief, die ga ik zo meteen draaien. En Tim, oh, 90s baby, want hij vraagt om Grooveyard, Mary Go Wild.

Daarvoor in Merry Go Wild. Welkom, je zit midden in de takeover. Hoor je elke werkdag rond 3:10. En dan is de radio 20 minuten lang van jou. Het verzoek van Bram is hier. Wist Robert De Niro van het nummer dat Bananarama maakte? Jazeker, hij hoorde het, vond het geweldig en heeft zelfs met het trio nog een drankje gedaan in Londen. Toch leuk dat Robert De Niro wist van het verzoek van Bram, want hij vraagt hem aan. Ik was hem stiekem vergeten. Back to the 80s met Bananarama. Robert De Niro's Waiting nu.

ingezongen, hè? Door de dames van Bananarama, Robert De Niro's Waiting, werd aangevraagd door Bram. Het is zelfs zo hoog ingezongen door zangeres Karen, die later toegaf dat ze het eigenlijk live nooit wilde zingen, omdat ze het dan nooit meer gingen halen, die noten. Bananarama, Robert De Niro's Waiting, was het verzoek van Bram. Het is de Radio BNT Takeover. Ik heb er nog eentje te gaan, nog ruimte voor eentje. En die werd aangevraagd door Toon. Mag Rondé op voor het montageteam in Uden. Love of My Life op BNT. Everyone's been

0: Rondé, Love of My Life is de laatste van vandaag in de Takeover. Werd aangevraagd door Toon. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde Takeover. En dan de radio weer 20 minuten lang van jou. En zo meteen hoor je Roxette, Camila Cabello komt eraan. En hoe goed was jij vroeger in voetbal? Droomde je ook om profvoetballer te worden? Is dat gelukt? Ben je aan het luisteren als profvoetballer? Of is het toch wat anders geworden? En wat was je bijnaam in je voetbalteam? Zometeen hoor je een artiestennaam, wiens bijnaam het ook in het voetbal was. Hoe dat zit, wat heb ik hier zometeen? Eerst even kijken naar het weer. Vandaag veel bewolking, geruime tijd tot in de middag droog. Maar langzaamaan gaat het wel regenen hier en daar. Maximaal 22 graden. Vanavond sowieso buien en langere periode met regen. Morgen en vandaag wisselen bewolkt. Opklaringen en stapelwolken, af en toe zon, zo'n 20 graden. En ook weer buien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 54-jarige Iler B. uit Roermond is gepakt in het grote internationale drugsonderzoek Alkedo. Justitie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een bekende drugsbaron in Colombia, op wiens telefoon bewijs werd gevonden voor grootschalige cocaïnehandel. Dat schrijft de Limburger vandaag. Uit afgeluisterde gesprekken en doorzoekingen blijkt dat Roermondenaar mede verantwoordelijk was voor de logistiek van grote drugstransporten, waaronder via Maastricht-Aken Airport. De verdachte blijft voorlopig in de cel zitten. Bij een zwaar verkeersongeval in Tilburg is vanmorgen een 64-jarige automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste op de Burgemeester Letschertweg achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is door de politie afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de botsing. En de Duitse politie is intensief op zoek naar een 48-jarige Duitser die gisteravond explosieven heeft geplaatst bij een energiecentrale in Eschweiler, vlak over de grens bij Kerkrade. De verdachte wordt al langer gezocht voor aanslagen op het Duitse stroomnet en eist de actie op via een brief. Om de lancierinrichtingen voor de explosieven veilig te demonteren, werd de snelweg A4 tijdelijk afgesloten. De politie zet nu drones, warmtebeeldcamera's en de oproeppolitie in bij de klopjacht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT met die artiestennaam die dus 100% echt is en ook een bijnaam was voor John Taylor. Want zo heette Chaka Demos eigenlijk. Vroeger speelde hij in de straten van Kingston. Potje voetbal met de buurt, maar ja, ik was al niet goed in voetbal, maar Chaka Demos, die was pas echt slecht. Hij stond er een beetje naar en in plaats van de bal te raken, raakte hij vooral zijn tegenstanders. Die zaagde hij echt compleet doormidden. En daarom noemde de jongens hem spottend Chaka. En dat was naar Chaka Zulu. En dat was dan weer de beruchte vrede stamhoofd uit de geschiedenis. Hè? Dus ja, die zaagde sowieso iedereen door elkaar. Chaka Demos en Players, een ja, twijfelachtige eer om die naam te hebben. Tease Me, hoor je op Radio BNT. Ellen Clark hoor je zo meteen nog. Pink is onderweg en de middagshow zo meteen na.

Hey, de dochter van Willow Sage Hart heet ze. Dochter van Pink. Ja, ze heeft met haar moeder gezongen. Cover Me in Sunshine. De sunshine die er niet echt is vandaag. Hè. Zo'n 22 graden en mooi weer. Het gaat ook regenen vanavond. Morgen ook. Maar hey, het zonnetje op de radio is zometeen hier. Na vieren hoor je de middagshow. De BNT middagshow met Roger. Komt eraan zometeen.

0: Day.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens Provinciale Staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycott Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 80 kilometer file in de zuidelijke provincies. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Best-West en Vught en daarom moesten twee rijstroken dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Ook op de A29 loop je vertraging op Rotterdam richting Bergen op Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp. 10 tot 15 minuten extra. De A58 Eindhoven-Breda. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

clip ooit gemaakt was deze in 1983. En heel veel kinderen die waren er bang voor. En nu is het gewoon te pas en te onpas overal te zien. En de angst is als sneeuw voor de zon verdwenen. Thriller Michael Jackson. Ik zat afgelopen zondagavond met mijn neefje van 17. The Greatest Night on Pop te kijken. Het ontstaan van We Are The World. Weet je wel, dat liedje uit 1985 van USA for Africa. Om geld in te zamelen voor Afrika. Een liedje geschreven door Michael Jackson en Lionel Richie. Quincy Jones, die produceerden het. En eigenlijk heel interessant hoe artiesten daar belangeloos aan meewerkten. Een hele keur van artiesten. Even lachen. Ruim 9 over 4. Goedemiddag, 8 september 2026. Het is dinsdag, vrienden. En dat keur van artiesten. Dat zijn er een hele hoop. Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Kenny Loggins. Even kijken, wie hadden we nog meer? Dionne Warwick, Diana Ross, Sheila E. Nou goed, dan kunnen we nog even doorgaan. Je moet hem maar eens even checken. Hij staat op Netflix, The Greatest Night on Pop. En daar zie je hoe dat eigenlijk in de jaren 80 ging. Toen eigenlijk alle koortjes nog op cassettebandjes moesten rondgestuurd worden. Tegenwoordig gaat dat gewoon even inzingen thuis achter je microfoon. En dan komt dat vanzelf wel goed. Hey, de middagshow op Radio BNT in Hillenburg en Brabant. Via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. Toch een zonnige dinsdag vandaag. En toch wel warm ook hoor. Het is een graadje of 4,25, toch absoluut wel. En ze hebben gemeld vanmiddag regen. Nou ja, in de loop van de avond gaat er dan meer bewolking in het land inkomen. En dan gaat dit, daadwerkelijk die regen ook komen. We hebben het maximaal genieten. Lekker lang luisteren.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Voor allebei draaien, waarom ook niet. Uit 2026 jaar oud deze Angel, 18 over 16. Radio BNT met de middagshow voor heden dinsdag. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Spelen we met Billy Ocean, de man die nog steeds hier en daar optreedt. Welke lange Billy Ocean wil je horen? Maximaal genieten, lekker lang luisteren naar bijvoorbeeld... When the going gets tough, the tough gets going, of Are You Ready? Welke zou je graag willen horen? When the going gets tough is A en Are You Ready is B. Dus welke van Billy Ocean wil je horen? Wil je When the going gets tough, the tough gets going horen? Dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Are You Ready horen? Dan heb je B naar radiobnt.nl. Dan gaan we eens even kijken welke lange versie we zo dadelijk gaan draaien. Dat kom je vanzelf allemaal te weten. Zo na 4:30, als Rijn Baartmans van de ANWB in Den Haag je heeft verteld wat actuele verkeersinformatie behelst. Dan hoor je dat allemaal vanzelf. Vrienden, je kunt ons bereiken via de socials, radiobnt.nl, maar ook via Instagram, Facebook. Je kunt allerlei zaken liken, nieuwtjes lezen, foto's bekijken, altijd leuk. En bijvoorbeeld zie je daar ook een foto van onze nieuwe collega Dilano, voortaan in het weekend, elke zaterdag tussen 10 en 1. Komende zaterdag officieel de eerste keer, heeft even een beetje warm gedraaid afgelopen zondag. En dat klonk niet echt verkeerd, moet ik zeggen. Dus veel succes Dilano, misschien dat we nog even bellen in de uitzending van de week. Even horen hoe de vlag erbij hangt. Leuk. Nieuwe sprekende aanwinst bij Radio BNT. Altijd leuk. Dus ja, dat. En

0: maximaal genieten, lekkere lange uitvoering. Of we draaien Are You Ready To Go van Billy Ocean. Welke wil je horen? When the going gets tough, the tough cats go in. Dat is A. En Are You Ready is B. Dus heb je A naar radiobnt.nl, dan krijg je When the going gets tough, the tough cats go in. Heb je B naar radiobnt.nl, dan krijg je Are You Ready van Billy Ocean in de lange uitvoering. Je hebt nog een paar minuten om dat te doen. Before You Go, Lewis Capaldi and That Don't Impress Me Much van Shania Twain. 4:55, het is Radio BNT op de dinsdag. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Zo dadelijk hoor je van Rijn Baartmans van de ANWB in Den Haag wat de actuele verkeersinformatie is. Hij gaat je bijpraten over hetgeen er op het wegdek gebeurt. Dus wees op je hoede. Krijg je allemaal zo dadelijk na de headlines van het nieuws. Die krijg je dan weer van Duncan Frush. En eerst gaan we eens even kijken naar het weer. Want het is eigenlijk best een lekker dagje vandaag. Die begon een beetje kil. Althans, ik dacht vanmorgen, nou, als dit het is vandaag, dan moet er een jasje aan. Heb ik niet gedaan overigens. Maar vanmiddag was het daarentegen wel lekker warm in de zon. En op zich zijn de temperaturen nu nog niet helemaal verkeerd. Vanavond gaat de bewolking intreden en neemt de kans op regen toe. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, alleen iets koeler.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De 54-jarige Iler B. uit Roermond is gepakt in het grote internationale drugsonderzoek Alkedo. Justitie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een bekende drugsbaron in Colombia, op wiens telefoon bewijs werd gevonden voor grootschalige cocaïnehandel, schrijft de Limburger vandaag. Uit afgeluisterde gesprekken en doorzoekingen blijkt dat Roermondenaar mede verantwoordelijk was voor de logistiek van grote drugstransporten, waaronder via Maastricht-Aken Airport. De verdachte blijft voorlopig in de cel zitten. Bij een zwaar verkeersongeval in Tilburg is vanmorgen een 64-jarige automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste op de burgemeester Letchertweg achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is door de politie afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de botsing. En de Duitse politie is intensief op zoek naar een 48-jarige Duitser die gisteravond explosieven heeft geplaatst bij een energiecentrale in Eschweiler, vlak over de grens bij Kerkrade. De verdachte wordt al langer gezocht voor aanslagen op het Duitse stroomnet en eist de actie op via een brief. Om de lanceerinrichtingen voor de explosieven veilig te demonteren, werd de snelweg A4 tijdelijk afgesloten. De politie zet nu drones, warmtebeeldcamera's en de oproeppolitie in bij de klopjacht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 80 kilometer file in de zuidelijke provincies. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd tussen Best-West en Vught en daarom moesten twee rijstroken dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Ook op de A29 loop je vertraging op Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp, 10 tot 15 minuten extra. De A58 Eindhoven-Breda, je hebt 10 minuten vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os, tussen Os en knooppunt Paalgraven, 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Are you ready to go? Are you ready? Billy Ocean hoorde je maximaal genieten. Dankjewel voor de aanvragen via B te appen naar Radio BNT.
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, dat kon je horen ook. Hè? Jullie wilden deze horen van Billy Ocean uit de jaren 70. Hij treedt nog steeds op trouwens. Het gaat ook eigenlijk volgens mij best wel redelijk met hem. Want er zijn een heleboel artiesten waar het allemaal een beetje minder mee gaat. Hè? Lionel Richie draaide we zojuist een paar keer onwel geworden onlangs op het podium. Moeten we ons zorgen gaan maken? Vraag je je dan af? Nou ja, goed. Dolly Parton onlangs overleden op 80-jarige leeftijd. Daar maak je je dan wel zorgen over. En deze wilden jullie horen. Morgen spelen opnieuw het Maximaal Genieten. Lekker lang luisteren dilemma. Ook dan gaat het weer tussen twee liedjes van een artiest. En welke ga je dan in de lange uitvoering willen horen? Vandaag was die dus van Billy Ocean. Voor meer lange uitvoeringen verwijs ik je naar een lekkere lange lijst met leuke lange liedjes. Ga naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. En die playlist kun je volgen. Die staat op openbare. Dus dan is het leuk om daar wellicht eens doorheen te skippen. En misschien kan je dat nog wel inspireren om eventueel lange uitvoeringen aan te vragen. Het is Radio BNT. Dat is op dit moment waar je naar luistert, vrienden. Hartelijk goedemiddag.
1: Radio BNT.
0: Ik heb je hulp weer even nodig, want het is vandaag Wereld Alfabetiseringsdag. Wereldalfabetiseringsdag. Denk maar eens even na of je daar een leuk liedje bij kunt vinden. Als dat zo is, dan laat me dat even weten. Via radiobnt.nl kunnen we straks in het volgende uur even een plaat draaien die daarmee te maken heeft. Wereldalfabetiseringsdag. Ja, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, wees maar eens creatief. Kijk maar eens of je daar iets van kunt bakken. Ik hoor het heel graag van je.

album van deze dame. Hoog in Amerika, maar ook in Nederland heeft ze de hitparades bereikt. En we zijn er trots op en blij mee. Ze is zo jong en pas een beetje populair sinds een jaar of twee. Ella Langley.

0: Wat een classic is dit, zeg. Hey, Instant Replay was er bijvoorbeeld ook eentje van, hè? Jay Schepers. En dit is misschien wel de grootste van hem. Relight by Fire, Dan Hartman. Helaas niet meer onder ons. En misschien, ik draaide er straks al Are You Ready van Billy Ocean, moeten we weer eens een Radio BNT Party Night organiseren op zaterdagavond. En dat hangt dan weer een beetje van mijn agenda af. Dat is, die staat allemaal een beetje vol, weet je wel. Maar dat is zo lekker om te doen. Dus dat gaan we binnenkort absoluut weer een keer inplannen. Ik ga je dat plechtig beloven. 13 voor 5 op Radio BNT. Als je de radio ernaar zet, heet ik je van harte welkom. Cheers and Texas, Ella Langley draaiden we daarvoor. Album moet je zeker eens even beluisteren. Is absoluut meer dan de moeite waard. En we draaiden eigenlijk al heel lang. Alleen nu is het daadwerkelijk echt een beetje een hit aan het worden. En dat is lekker. Dat mag ook wel. Ze verdient het en heeft een goede strot. En ja, we hebben meer van die dames. Boston bijvoorbeeld van Stella Lefty is ook zo'n liedje wat je regelmatig hoort. En dat is leuk. Draaien we graag. Het is Wereldalfabetiseringsdag, vrienden. En wees maar eens creatief. Kijk maar eens of je daar iets mee vindt qua liedjes. Wees maar eens creatief. En laat me dat even weten via radiobnt.nl. Dat is altijd leuk om even iets te draaien natuurlijk. Dan kunnen we mooi doen. Vanavond om 5 voor 9 RTL 4. Een nieuwe aflevering van B&B Vol Liefde. Ik weet niet of je toch aan het volgen bent. Ik heb hem gebinged tot aan de finale. Dus daar wachten we nog even op. En dan kunnen we het seizoen afvinken. En dan weten we ook dat Winter Vol Liefde er weer aankomt. Hè? Dat duurt niet al te lang meer. Dan gaat dat daadwerkelijk komen. Ja, Lieve TV-seizoen is ook een klein beetje begonnen. Renze heeft zijn tweede week afgetrapt gisteravond. Renze Klamer, RTL 4, de talkshow. VI gaat natuurlijk gewoon door. Maar er zijn ook een aantal nieuwe programma's. Zoals Arjan Lubach, die bijvoorbeeld terug is om 9 uur op Videoland. En om 11 uur op RTL 4, als ik me niet vergis. En hij heeft ook de Taskmaster, de Textmaster. Een ander programma wat hij dan doet. En toch blijft het allemaal wel de lachband en flauwe grappen natuurlijk. Een aantal cabaretiers die daar hoogtijd vieren. Dat is dat ook wel weer aardig. Je moet ervan houden. Ik wil ook geen oordeel vellen. Maar ja, hè? Dat. Dus een nieuwe tv-seizoen met ja, leuke nieuwe programma's. Dus dat is alleen ja, de real-life soaps. Er zijn er best een hoop, zeg maar. De Roelvinkjes, maar ook Adam's Family bijvoorbeeld. Van de week even zitten kijken en dan zie je toch Adam Curry weer. Toch is dat wel grappig eigenlijk. Radio Murdered Nederland kent Adam Curry nog uit de jaren 80. En één keer was daar die dwaas uit Amerika die met Jeroen van Inkel Curry en van Inkel ging doen bij Radio Veronica. En toch was het wel leuk, want hij heeft ook Madonna de wereld in geholpen. Hè. Daarom roept iedereen nu Madonna. Dat komt van Adam Curry vandaan. En natuurlijk samen met Patricia Pai, exen. En ja, die komen elkaar toch weer tegen dan in de soap. En eigenlijk gaat dat heel goed. Dat gaat echt heel vriendelijk nadat ze elkaar 14 jaar niet gezien hebben. Dus ik vind dat helemaal niet zo verkeerd. Eigenlijk wel, vind ik wel grappig dat dat weer terug is. Ja, kijk er graag naar. De BNT Middagshow, vrienden, op uiteraard Radio BNT in de Limburg en Brabant via DAB Plus met Joss Stone.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Dat zeg ik.
2: Radio.

Ja, je hebt me nog tot een uurtje of zes, dus daar moet je het toch even mee doen. Kan er niet meer of minder van maken. Just Stone, you had me op Radio BNT in de middagshow. 8 september 2026. Als je de radio eraan zet, dan trakteer ik je op de broertjes Hansen. Die hoor je aan het einde van episode 1. Dit immens fijne radio 5.

0: Day. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchet houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in 2 datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer. Vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op. Vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig, en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 80 kilometer file in de zuidelijke provincies. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd tussen Best-West en Vught en daarom moesten 2 rijstroken dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Ook op de A29 loop je vertraging op. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp. 10 tot 15 minuten extra. De A58 Eindhoven-Breda. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Roger Schepers.

TNT voor dinsdag 8 september 2026. I Don't Need a Man van de Pussycat Dolls op de radio. Nicole Scherzinger als zangeres. Gisteren was ze weer eventjes via de socials in het nieuws. Als je haar volgt, dan zie je precies wat er allemaal aan de hand is. Deel 2 van de middagshow in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. In de auto, op het toilet, thuis, in de keuken of lekker op je werk. Als je luistert, we vinden het helemaal prima. En wees welkom bij de lekkerste zender van het zuidelijk halfrond in Limburg en Brabant. En ver daarbuiten, dat is wie wij zijn. Dat is wat Radio BNT is. En op 8 september, vrienden, noteren wij Wereldalfabetiseringsdag. Als je een liedje kent wat daarmee te maken heeft, of wat je graag zou willen horen op de radio, te maken hebbende met de Wereldalfabetiseringsdag, laat me dat even weten via radiobnt.nl. Je kunt ons bereiken. Volg ons ook via Instagram, Facebook, op de socials. Is altijd leuk als je berichtjes achterlaat daar, als je misschien terugkomt van vakantie, goede vakantie gehad hebt. Zet er een paar leuke fotootjes bij. Is altijd even leuk om te laten zien aan de achterblijvers waar je geweest bent. Altijd aardig om dat te delen. En radiobnt.nl is de website. Die kun je ook raadplegen om bijvoorbeeld te adverteren. Stel je bent ondernemer en je denkt bij jezelf, nou, lijkt me leuk om mijn naam in de reclameblokken van BNT te horen. Dat kan uiteraard. Dan kun je voor weinig gewoon adverteren. Zo simpel is dat. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Het is toch zo'n 5, 26 graden vandaag. De temperatuur gaat langzamerhand een klein beetje naar beneden. De bewolking gaat zijn intrede doen in Nederland. En we gaan langzamerhand regen krijgen.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Kun je je voorstellen dat dit liedje 40 jaar oud is, vrienden? 40 jaar oud is toch niet normaal, dit? Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On op Radio BNT. Alles mag uit.
1: Als je de radio maar aanlaat.
0: Dan vinden wij het allemaal helemaal prima. Dat vinden wij geen enkel probleem. Het is de middagshow op Radio BNT. En het is niet zijn grootste hit, maar wel een radioclassic deze van Sir Joe Cocker. En hij is helaas niet meer onder ons. Ik weet nog dat hij de allereerste pingpop deed op Megaland en Landgraaf naast Sinead O'Connor. En hij was volgens mij de headliner destijds, kan ik me zo vaak herinneren. Het is wel leuk om deze even terug te horen dan op de radio. Wereldalfabetiseringsdag. Ja, zou je daar iets kunnen voorstellen? Iets wat daar qua liedjes bij hoort? Ik zie binnenkomen ABC, ATC, zie ik binnenkomen. BB Queen, ja, snap ik ook. BB7 zie ik binnenkomen. Even kijken, van de A to the B. Ja. Nou, kijk, dat zijn een beetje van die liedjes wat binnenkomen. Als je iets kent wat te maken heeft met Wereldalfabetiseringsdag en je kunt dat omzetten in een liedje, laat het me even weten. RadioBNT.nl, dan is die op de radio. Straks gaan we hem dan uiteraard even draaien. Het is de middagshow, vrienden. En als je een lange werkdag achter de rug hebt met heel veel afspraken, overleggen, vergaderingen, et cetera, en je denkt bij jezelf, na mij de zonvloed, ik wil naar huis, ben er klaar mee. Dan snap ik dat. En dan probeer je met muziek een klein beetje veilig thuis te brengen. En heb je daarentegen zoiets van, ja, ik heb dadelijk avonddienst, CQ middagdienst, ik moet nog even of ik moet dadelijk nog beginnen. Dan wensen we je uiteraard veel succes. Maak er wat moois van. En besmet ze daar ook met het Radio BNT virus. Dat is alleen maar leuk. Gewoon even vertellen wie we zijn, wat we doen. Dat we er zijn, 24/7, in heel Limburg en Brabant. Via DHB Plus op www.radiobnt.nl. De volgende chanson, dames en heren, komt uit 2018. We kennen hem allemaal, want we draaien hem heel veel op BNT. En via de socials is het ineens weer een hit. Niet te geloven. Rijst de pan uit, deze plaat.

Ja, ken je Everybody's Free to Feel Good nog? Dat liedje wat heel veel gedraaid werd destijds op de radio. Dat was een opvolger, dat was dit liedje. Faith in the Power of Love, Rosella op Radio BNT. En dat is ook zo'n artiest, die heeft een singeltje of 4-5 uitgebracht... en daarna was het klaar. I Love Your Smile was ook iets van er. Of In Her Smile was ook erg lekker. Maar deze vond ik leuk om even aan je te laten horen. So Incredible, Ilse de Lange daarvoor. En via TikTok en alle andere socials is dat liedje weer immens populair. Dat wordt gebruikt achter een videootje van onder andere Aisha Vis heet ze. Moet je maar eens even checken, dat is een van de influencers. En ja, het wordt ook bij de bakkers goed gepromoot. Zo'n krentenbol heet het dan. En daar dit liedje achter en dan komt het allemaal vanzelf goed. Platenmaatschappij die was voornemens om met de nieuwe single rond te gaan. Om mensen daar warm en lekker voor te maken. Ja, deze track uit 2018 wordt ineens zoveel gestreamd. Staat zelfs ook gewoon weer in de top 40. Zeg niet normaal dit. Dus men blijft nog heel even aan dit liedje hangen. Net als Jolene van Dolly Parton, gisteren gedraaid. Ook dat is op dit moment weer een hit. Je gelooft het echt niet, maar het is echt wat het is. Ja, leuk. Dus dan blijven we daar ook even aan hangen. De BNT Middagshow, als je aan tafel zit, smakelijk eten, vrienden. Ik begeleid je bij het diner, wellicht het diner dansant. Misschien dat je daar nog wat leuke ingrediënten bij in kunt stoppen. Altijd leuk. En zit je in de auto en denk je bij jezelf, hoe zal het eigenlijk met het verkeer gaan? Nou ja, goed, we babbelen je zo dadelijk even bij. Althans, Rijn Baartman zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de actuele verkeersinfo. Ga je zo dadelijk allemaal horen hier in de BNT Middagshow op Radio BNT. En deze man maakt eigenlijk toch best wel leuke liedjes soms. Ghost was er eentje van Justin Bieber.

0: En dat was hem. De geest in de fles. Als de geest in de fles is, dan komt de rest vanzelf. Justin Bieber, Ghost op Radio BNT. Vrienden, leuk dat je de radio aan hebt staan. Dus jij het al, er zijn allerlei real-life soaps tegenwoordig te zien op tv. Patty Bart komt weer met Patty's Possie 25 jaar later. Dat is leuk, want dan zie je ook Haman Antoine. Hè, want die is er de afgelopen 25 jaar natuurlijk qua tv niet echt bij geweest. Hij zat wel in Medusi, Wat is Liefde? Programma, interviewprogramma van Wilfried Gené. Maar ze komt dus terug. En er waren in die tijd natuurlijk ook heel veel leuke liedjes. Dolly Dots, die gaan weer theaters in. Met z'n vijfjes dan, want ja, helaas, Ria Briefies, die is er niet meer. Love had je in die tijd, daar Patty natuurlijk. Maar je had ook bijvoorbeeld Doris D in de Pins. Ken je die nog? Kijk, dan heb je het over goud, maar lekker fout. Ga je ze dadelijk horen op de radio, dus blijf hier. Rijn Baartmans van ANWB gaat je bijpraten over de actuele verkeersinformatie. Eerst kijken we even naar het weer. Vandaag 25 graden, toch wel lekker. De dag begon een beetje kil, leek. Ik vond het wel benauwd vanochtend. Ik weet niet of jij dat ook ervaren hebt. Maar de verschillen zijn erg groot. Weer tussen de 20 en 27 graden van het noord naar zuid in Nederland. Dus dat is best een groot verschil. Vanavond gaat de bewolking zijn intrede doen. Kans op regen. Morgen zal ook een regenachtige dag worden. Iets wat killer dan vandaag. De headlines krijg je van Duncan Flush.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De 54-jarige Iler B. uit Roermond is gepakt in het grote internationale drugsonderzoek Alkedo. Justitie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een bekende drugsbaron in Colombia, op wiens telefoon bewijs werd gevonden voor grootschalige cocaïnehandel, schrijft de Limburger vandaag. Uit afgeluisterde gesprekken en doorzoekingen blijkt dat Roermondenaar mede verantwoordelijk was voor de logistiek van grote drugstransporten, waaronder via Maastricht-Aken Airport. De verdachte blijft voorlopig in de cel zitten. Bij een zwaar verkeersongeval in Tilburg is vanmorgen een 64-jarige automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste op de Burgemeester Letschertweg achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is door de politie afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de botsing. En de Duitse politie is intensief op zoek naar een 48-jarige Duitser die gisteravond explosieven heeft geplaatst bij een energiecentrale in Eschweiler, vlak over de grens bij Kerkrade. De verdachte wordt al langer gezocht voor aanslagen op het Duitse stroomnet en eist de actie op via een brief. Om de lanceerinrichtingen voor de explosieven veilig te demonteren, werd de snelweg A4 tijdelijk afgesloten. De politie zet nu drones, warmtebeeldcamera's en de oproeppolitie in bij de klopjacht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

is Rijn Baardmans van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de dagelijkse files iets langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Bokstol sta je nog 10 minuten in de file. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Sint-Joost en Born. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. Tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef heb je 15 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, sinds Nile Rodgers zich ermee is gaan bemoeien, werd het weer een hele nieuwe sound die in één keer te berde bracht in 1983. Toen kwam hij met dat album waar Modern Love op stond, China Girl, Blue Jean. En deze stond daar ook op titeltrack van het album Let's Dance van David Bowie. China Andor is die in de pin staat voor kermisliedje. Dan ga je de rups in of zo en die gaat dan keihard vooruit. En dan ineens, bam, gaat het doek eroverheen en gaat hij achteruit. En dan moet je de pluim vangen, dan mag je het volgende rondje voor niks op de kermis. Ja, zo werkt dat. De kermis in Volendam was er afgelopen week. En dat was een immens groot succes. Net als de kermis in Tilburg. Ook altijd erg groot natuurlijk. Leuk. En allerlei thema's worden daar tentoongespreid. Dus eigenlijk is dat wel heel bijzonder. Verder is de middagshow BNT. Leuk dat je maar hebt staan. En we gaan ons even bezighouden met iets heel anders.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. We staan er 111 online nu. Ik maakte je gisteren al opmerkzaam op Luc Peters. Hij is drummer, hij is ambtenaar, filosoof en auteur ook. Twee boeken heeft hij uitgebracht. Filosofische flarden en autobiografie van een onbekende Nederlander. Ja, dat vind ik leuk, want als je dat boek leest wordt het langzamerhand natuurlijk wel een bekende Nederlander. Daar heb ik het ook met hem over in de podcast, dus ik zou hem zeker even checken. Onder andere zie je daar ook een aantal internationale podcasten. Graham Gouldman van 10cc. Young Gun Silver Fox, die gaan optreden begin januari. Staan ze in Heerlen op te treden, overigens in Zuid-Limburg. Jonathan Jeremiah. En er komen meer internationale artiesten aan. Als je leuk vindt om een podcastje te luisteren, doe dat. Volg de podcast, krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je socials vinden wij altijd leuk. We horen sowieso graag van je, maar we vinden het ook leuk als je het deelt. Dan maken we er een, hoe heet dat? Sneeuwbaleffect van, zeg maar.

Baby, baby, turn the lights off. Nou ja, het wordt wel vroeger donker s'avonds. Merk je dat? Het is echt wel een verschil, hè? Dat het echt wel weer een klein beetje richting wintertijd gaat. Eind oktober gaan we weer een uurtje terug. Dat hoort er dan allemaal bij. En Ricky Iglesias was dit een escape. Het is 6:11. Het is Radio BNT, de middagshow. Als je de radio net aanzet, heet ik je van harte welkom, vriend. Het is vandaag Wereldalfabetiseringsdag. En ik heb je gevraagd om daar een liedje bij te zoeken. Mij dat even te sturen via radiobnt.nl. Dat kan uiteraard van alles zijn. Ik zei het al daar straks. ATC komt binnen, Around the World. Even kijken, ABC, The Night You Murdered Love. ACDC, ja, snap ik. Is ook goed natuurlijk, hè. Dat zijn de liedjes waar de letters in zitten, zeg maar, hè. BB Jerome en The Band Gang. Ja, oké, prima. Maar ik heb er eentje gevonden, die vond ik eigenlijk wel aardig. En die lijkt een beetje op van alles. Hij scoorde Sweets for My Sweets, dat liedje van The Searchers. Hij maakte daar een zomerse versie van, begin jaren 90. Maar een paar singeltjes later kwam deze uit. En die is eigenlijk wel heel toepasselijk. Is wel leuk, want Vincent stuurde hem door via radiobnt.nl. Dus dan behoren wij dat ook te draaien, zoals dat heet. Nou, en dat doen we eigenlijk maar al te graag. In het kader van Wereldalfabetiseringsdag, Vincent, dankjewel voor de suggestie die je stuurde naar radiobnt.nl. CJ Lewis en R to the A.

Doe Miami. Ja, daar zat hij ook in natuurlijk. Hè. And the Beat Goes On van The Whispers staat ook in deze plaat. Dat hem wel kent wellicht. R to the E van CJ Lewis uit de jaren 90 hier op Radio BNT. Leuk dat je deze aanvroeg, Vincent. Hij gaf hem door via radiobnt.nl in het kader van Wereldalfabetiseringsdag. Morgen dan is er wel weer wat anders te vieren op 9 september. Komt onder andere een nieuwe single van Lotte Walda uit. Singer-songwriter uit het zuiden van Limburg. Die eigenlijk gewoon al aardig wat streams op haar naam heeft staan. Dus dat is goed. En ik ga morgen even met Lotte bellen en dat nieuwe liedje ook draaien, want er is een soulplaat geworden. Ja, dat is wel leuk. Bright Soul gaat die heten. Er komt een nieuwe album van eraan. 16 oktober gaat dat verschijnen. Dus laat je daar morgen eventjes iets van horen. Dus dat is in ieder geval leuk. En er komt nog veel meer aan, dus ik zou zeggen, jou was gewoon lekker blijven luisteren. RadioBNT.nl is de website. Die kun je volgen, ook op onze socials, Facebook, Instagram. Kun je ons gewoon checken. Dus doe dat. Zo dadelijk veel plezier met de avond van BNT. Lekker muziek, alleen op de radio zonder geklets. Morgenochtend wekt Erik Kreutzer je om 7 uur in de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow in de werkdag begint tussen 10 en 4. Met Tim van der Weerden tussen 10 en 1. Duncan Frusch tussen 1 en 4. En om 4 uur hebben wij wederom een date, vrienden. Gaan wij een nieuwe middagshow maken. Daar heb ik nu eigenlijk alweer een klein beetje zin in. Het album bestaat volgend jaar in 2027 exact 50 jaar. En om dat te vieren gaan twee mensen toeren door Nederland. Blackbird met haar band samen met Emily de Wild, collega DJ op Dronio. En die twee gaan samen optreden. Blackbird met haar band en Emily gaat verhalen vertellen over de plaat. Over herinneringen, over liedjes die erop staan. Go Your Own Way, Dreams staat erop. Eens even kijken hoor. The Chain staat erop en deze ook. En je weet het, Radio BNT gaat 24 uur per dag door. We stoppen nooit. Dat is ook het advies. Don't stop.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.

prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Het uurdurende gesprek was volgens Kremlin-functionaris Yuri Ushakov constructief en openhartig. Concrete afspraken bleven uit, maar Poetin verzekerde Trump dat Rusland geen plannen heeft om Europa aan te vallen. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En het kabinet wil de erkenning van ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letcher houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer eerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De 54-jarige Iler B. uit Roermond is gepakt in het grote internationale drugsonderzoek Alkedo. Justitie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een bekende drugsbaron in Colombia, op wiens telefoon bewijs werd gevonden voor grootschalige cocaïnehandel, schrijft de Limburger vandaag. Uit afgeluisterde gesprekken en doorzoekingen blijkt dat Roermondenaar mede verantwoordelijk was voor de logistiek van grote drugstransporten, waaronder via Maastricht-Aken Airport. De verdachte blijft voorlopig in de cel zitten. Bij een zwaar verkeersongeval in Tilburg is vanmorgen een 64-jarige automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste op de Burgemeester Letchertweg achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is door de politie afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de botsing. En de Duitse politie is intensief op zoek naar een 48-jarige Duitser die gisteravond explosieven heeft geplaatst bij een energiecentrale in Eschweiler, vlak over de grens bij Kerkrade. De verdachte wordt al langer gezocht voor aanslagen op het Duitse stroomnet en eist de actie op via een brief. Om de lanceerinrichtingen voor de explosieven veilig te demonteren, werd de snelweg A4 tijdelijk afgesloten. De politie zet nu drones, warmtebeeldcamera's en de oproeppolitie in bij de klopjacht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De 54-jarige Iler B. uit Roermond is gepakt in het grote internationale drugsonderzoek Alkedo. Justitie kwam de man op het spoor na de arrestatie van een bekende drugsbaron in Colombia, op wiens telefoon bewijs werd gevonden voor grootschalige cocaïnehandel, schrijft de Limburger vandaag. Uit afgeluisterde gesprekken en doorzoekingen blijkt dat Roermondenaar mede verantwoordelijk was voor de logistiek van grote drugstransporten, waaronder via Maastricht-Aken Airport. De verdachte blijft voorlopig in de cel zitten. Bij een zwaar verkeersongeval in Tilburg is vanmorgen een 64-jarige automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer botste op de Burgemeester Letchertweg achterop een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. De weg is door de politie afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van de botsing. En de Duitse politie is intensief op zoek naar een 48-jarige Duitser die gisteravond explosieven heeft geplaatst bij een energiecentrale in Eschweiler, vlak over de grens bij Kerkrade. De verdachte wordt al langer gezocht voor aanslagen op het Duitse stroomnet en eist de actie op via een brief. Om de lanceerinrichtingen voor de explosieven veilig te demonteren, werd de snelweg A4 tijdelijk afgesloten. De politie zet nu drones, warmtebeeldcamera's en de oproerpolitie in bij de klopjacht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette 2 Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via het Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: When I spent the summer on you.
1: Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: bij Was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Travel Deals Bijbel.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023... werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Financiën minister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023... werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is €80 miljard nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV. Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte ze uit de voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023... werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies. Maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies. Maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 5